0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Ann Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon. Later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Blijft zacht vannacht, met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10:00 zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moet Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
3: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
4: I think it's morally binding, yeah.
1: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer. De dag begint met zon. Later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. De regeringspartij Vooruit heeft haar steun ingetrokken omdat er door een fout in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz minder geld naar welzijn zou gaan dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel opgelost zal zijn. Vanmorgen zou er dan nog een vergadering zijn om de plooien weer glad te strijken. En na de middag moet de minister-president naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij dat voorstel in de afspraak.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit in ons land. De extra ozon door de rook van de branden kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
3: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
1: Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector een akkoord ondertekend over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld binnendrongen in computers van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
4: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met vier punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die vier punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
1: Het weer. Eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, tot 20 graden nog, met eerst nog regen in het oosten. De dagen daarna krijgen we rustig en droog najaarsweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is toch nog een kink in de Vlaamse begrotingskabel gekomen. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse regering heeft dan toch nog geen definitief akkoord over de begroting. Gisteravond laat heeft Vooruit namelijk laten weten dat het voorlopig zijn akkoord niet geeft, nadat de regering eerder op de avond wel had aangekondigd dat er een akkoord was en dat er een begroting in evenwicht zou zijn de komende jaren. Ja, Sisse Michiels, wat is daar gebeurd?
2: Gisterenavond zaten de ministers dus nog samen om nog wat details te bespreken en definitief goed te keuren. Zo gaat dat vaak na een groot akkoord. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerder gemaakte afspraken geschonden en die gaan dan specifiek over het budget voor zorg en welzijn, de bevoegdheid van minister Caroline Gené. Daar was al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan dan in het begin van de legislatuur was afgesproken. Maar volgens Vooruit staat daar in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. En dus trekken ze hun akkoord in.
1: Ja, en normaal gezien moet minister-president Diependalen de septemberverklaring afleggen straks om 14:00. Komt het nog in orde tegen dan?
2: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en gaat het om een berekeningsfout. En die zou dus eenvoudig kunnen worden opgelost. En in dat geval zal Vooruit dus opnieuw waarschijnlijk zijn akkoord geven. Maar dus een definitief akkoord is er na die afgelopen moeilijke dagen nog altijd niet. Om 10:00 komen de ministers opnieuw samen om de kwestie te bespreken.
1: Dankjewel, Sisse. En dus geeft minister-president Matthias Diependalen normaal gezien vanmiddag meer uitleg in het parlement over de begroting. Enkele maatregelen zijn nu al wel duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een woning stijgen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket. Zo krijgen ouders alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
3: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Maar je hebt opvangkosten, verzorging, ook materiaal. Dat kost allemaal geld. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben is dat gezinnen met studerende kinderen die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding en dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
1: Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak.
4: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas na jaren na de blootstelling. En daarom zien we nu pas een daling in de cijfers, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
5: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
1: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe diagnoses bij. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit is kwijtgespeeld. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar dat land worden teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. kleuren. Belkacem heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Belkacem werd in 2015 veroordeeld samen met 44 andere leden van Sharia for Belgium, onder meer omdat ze jongeren ronselden om te gaan vechten bij terreurgroep IS in Syrië. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit bij ons. De extra ozon door de rook van de branden kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
0: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
6: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document, met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
1: In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht een kind gedood bij Russische aanvallen met raketten en drones. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt en op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. In de hoofdstad zijn ook een winkel en een pakhuis beschadigd. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen door Rusland. Dat gebeurt ook met een nieuw type drone dat veel sneller en hoger vliegt en daardoor moeilijker te onderscheppen is door de Oekraïnse luchtafweer. Sport in de Nations League voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk een onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden, met eerst nog regen in het oosten en de dagen daarna rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, er is dan toch nog geen definitief Vlaams begrotingsakkoord. Vooruit heeft een berekeningsfout ontdekt, waardoor er minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een fout is gebeurd, maar zegt dat alles snel opgelost zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

Walter was heel tenger toen hij op de wereld kwam. Hij bestond praktisch enkel uit wat benen, wat roosblauw rimpelig vel en een veel te grote kop. Zijn moeder durfde hem bijna niet spenen. Maar na veel nachten zonder slaap, veel zorgen en geduld, werd Walter al wat sterker en op 7 was hij een doodgewone knaap, een beetje bleek misschien, met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Walter zat soms urenlang in het kippenhok, of soms op de knieën van zijn vader, die zong in

0: ijver van hart werd enkele jaren later ook verzameld. Hij deed net een uitval naar een zilveruitje op zijn bord. Het was gewoon maar een breuk van de hartader. Walter's oom vond hem een baantje bij de Brabantbank. Hij deed zijn paperassenwerk voorbeeldig. De directeur zei van hem, Walter is een flinke kracht. Maar om het ver te schoppen wat te melig. Zijn vrienden schimpten, heb jij wel eens ooit een vrouw gehad? Hij glimlachte onzeker en verlegen. Kom zaterdag na achten eens met ons mee naar de stad. Hij zei niet ja en sprak ze ook niet tegen. Op zaterdag na achten klom Walter reeds in bed. Terwijl het buiten naar jasmijn geurde. Regelde zijn wekker, sloeg zijn bijbel op en las. Wat in der tijd met Habakuk gebeurde. Toen nam de Brabantbank een nieuwe hulpboekhouder aan. Saskia was mooi en heel gewillig.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is dan toch nog geen definitief akkoord over de Vlaamse begroting. De voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse begrotingsbesprekingen hebben gisteravond laat nog een verrassende wending gekregen. Nadat minister-president Diependaele eerder een akkoord had aangekondigd, liet coalitiepartner Vooruit weten dat ze het niet eens konden zijn met de tekst en het akkoord voorlopig dus nog niet definitief rond is. Sisse Michiels, wat is daar gisteravond gebeurd?
3: De ministers die zaten nog samen om details te bespreken en definitief goed te keuren. Maar plots kwam dan rond 11:00 het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerdere gemaakte afspraken geschonden. Het gaat over het budget voor zorg en welzijn. Daar was eerder al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan. Maar volgens Vooruit staat er in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. Het zou gaan om een verschil van ongeveer 100 miljoen euro. Volgens Vooruit is het een bewuste strategie van de N-VA, maar minister van Begroting Ben Weitz van de N-VA, die zegt dat het om een rekenfout gaat.
2: Ja, en komt het nog in orde tegen de septemberverklaring van de minister-president straks om 14:00 vanmiddag?
3: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en kan die rekenfout snel opgelost worden. Als dat effectief het geval is, en dan kan Vooruit toch nog zijn akkoord geven en dan zal de septemberverklaring straks gewoon kunnen doorgaan. Om 10:00 begint er nog maar eens nieuw overleg tussen de ministers.
2: Ja, en die septemberverklaring kan u straks live in Villa Politica volgen op VRT1 vanaf 14:00 vanmiddag. Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door onduidelijkheid over de besparingen bij welzijn, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro, de registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen en er wordt bespaard op het groeipakket. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot hun 23ste in plaats van tot hun 25ste. En ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
4: Gezinnen worden echt zwaar getroffen en het is niet zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Dit is geen correcte verdeling van de inspanningen. Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes. Maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
2: En de regering wil ook besparen op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de gemeentebesturen financiert. Dat klopt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, zegt voorzitter Wim Dries.
5: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
2: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Mehdi van CD&V gaf toelichting in de afspraak.
6: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je één nood aan een wilsverklaring, twee nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
2: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om euthanasie te weigeren. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Er waren ook minder overlijdens, blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan onder meer longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met grote hoeveelheden asbest, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
7: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat we in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met dit type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
2: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Belgem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar Stijn de Vaart, hij kan binnenkort vrijkomen.
3: Ja, Fouad Belkacem kan vanaf volgend jaar inderdaad vrijkomen vanuit de gevangenis in Beveren. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Heeft nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en kan dus naar daar gestuurd worden. Blijkbaar wil hij dus in ons land blijven, want volgens Vlaams Belang heeft hij hier dus asiel aangevraagd. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Uit goede bron vernemen we inderdaad dat zijn aanvraag met prioriteit behandeld zal worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Dat is een normale procedure bij criminelen.
2: Ja, en waarom zat Belkacem weer in de gevangenis?
3: Wel, in 2015 werd hij veroordeeld samen met 44 leden van de extreem-islamitische organisatie Sharia for Belgium. Hij is verantwoordelijk voor het ronselen van tientallen Antwerpse jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. In de gevangenis zou hij zich wel voorbeeldig gedragen hebben. Hij mocht de gevangenis ook een paar keer verlaten en ook dat is probleemloos verlopen.
2: Dankjewel, Stijn. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. De extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
8: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
2: Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld inbraken in computers van andere bedrijven zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
9: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
2: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen, met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, het Vlaamse begrotingsakkoord is nog niet definitief. Vooruit heeft een fout ontdekt in de tekst, waardoor er nog minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een rekenfout is gebeurd, maar zegt dat alles snel verholpen zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rond deze tijd komen de kabinetchefs van de Vlaamse ministers samen over de begroting. Daarover is dan toch nog geen definitieve overeenstemming. Vooruit liet gisteravond laat weten dat de partij het niet eens is met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Volgens N-VA is dat een rekenfout, zegt Sisse Michiels.
2: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependaele om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten. Nu zitten de eerste kabinetscheffen samen, om 10 uur overleggen de ministers zelf opnieuw.
1: Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door die onduidelijkheid, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. Zo bespaart de regering op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. De grootste steden in Vlaanderen krijgen in verhouding het meeste geld uit dat fonds en zij zullen dus zwaar geraakt worden, zegt Wim Dries van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
3: Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus het meest geraakt worden. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren.
1: In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook een peuter van 1, na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en enkele buren probeerden die brand zelf te blussen en hebben mogelijk veel rook ingeademd. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontmijdingsdienst DOVO. En Fouad Belkacem, voormalig leider van terreurgroep Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Van Bellegem dat hij in België geen asiel mag aanvragen.
4: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko. Maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
1: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen. Uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is nog warm tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Gert van Boksel. De kabinetchefs van de Vlaamse ministers bekijken opnieuw de Vlaamse begroting, want daarover is er nog geen definitief akkoord. Vooruit liet gisteravond laat namelijk weten dat ze het niet eens zijn met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Een rekenfout, zegt N-VA. Sisse Michiels.
2: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten.
1: De septemberverklaring is straks vanaf 2 uur te volgen in Villa Politica op VRT1. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht, nadat er een springtuig was ontploft in de wijk Luchtbal. Kim Bastiaans van de politie.
3: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
1: Fouad Belkacem, de voormalige leider van Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. In principe kan hij dan niet in ons land blijven, omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Bellegem van Vlaams Belang dat hij daar naartoe gestuurd moet worden.
4: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
1: De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven van de macht en vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. In buurland Iran wordt het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Irak als een overwinning gezien. Iran heeft jarenlang gewapende opstandelingen in Irak gesteund in hun strijd tegen de VS. En sinds begin dit jaar is Iran ook zelf direct in oorlog met de VS. Eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met ook kans op enkele buien. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden dan, met eerst nog wat regen in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Belkacem ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in België. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen. En omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in België blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou daar naartoe gebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. De provincie West-Vlaanderen krijgt tijdelijk een nieuwe gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen consensus over wie Karel de Caluwe zal opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangewezen. Straks gaat de Vlaamse regering zijn aanstelling definitief goedkeuren. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk komt de post toe aan vooruit, maar CD&V wil ook graag de opvolger aanduiden. Steeds meer jongeren proberen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie, dus buiten een gewone school. Hun aantal is sinds 2019 verdubbeld. Mogelijk komt dat doordat er nu ook meer jongeren thuisonderwijs krijgen, zegt de commissie. De slaagkansen zijn wel gedaald. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. Het is uitdagend om zelfstandig voor een examen te studeren, zegt de commissie. Zeker voor vakken die ook op school al moeilijk waren, zoals Frans of wiskunde. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar de evolutie gaat te traag, zegt algemeen directeur Jolies Demeli.
1: Maar de echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden. En daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
0: Een vliegtuig van de maatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Even voordien was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor het eerst leek op een vliegtuigkaping. Maar de noodlanding zou veroorzaakt zijn door een ruzie tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te doen neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media circuleren ook beelden van een bebloede passagier. En een van de verdachten van een mogelijke poging tot aanslag op een Britse luchtmachtbasis heeft zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis gekomen waren. Die basis wordt gebruikt door de VS voor aanvallen op Iran. In de busjes zijn geen explosieven gevonden, zegt de politie, en de 5 mannen zijn intussen ook alweer vrij op borgtocht. Volgens de VS zou een buitenlandse mogendheid betrokken zijn bij het incident, mogelijk Iran. Het weer is nog vrij zonnig, daarna meer wolken met kans op enkele buien, ook vanuit het westen. In het binnenland is er kans op onweer en het is nog wel warm tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium,

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Twee uur voor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring moet voorlezen, zitten de Vlaamse ministers nog samen. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering vergadert nog altijd over de begroting. Gisteravond was er nogthans een akkoord aangekondigd, maar enkele uren later trok vooruit zijn goedkeuring weer in. Er is namelijk nog discussie over het geld voor welzijn, een belangrijke bevoegdheid van de socialisten. Sisse Michiel, zijn ze er al uit?
2: Nee, nog geen beweging hier. De ministers zitten sinds een uur samen nadat daarvoor hun kabinetchefs al opnieuw overlegd hadden. Dat zou redelijk goed verlopen zijn, horen we. Geen

0: De minister heeft hier verklaringen afgelegd bij het binnengaan. Niemand wil nog olie op het vuur gooien, denk ik, nadat het vertrouwen tussen zeker Vooruit en N-VA een flinke deuk gekregen heeft gisterenavond. Volgens Vooruit probeerde N-VA nog extra te besparen op de welzijns- en de zorgbudgetten. Maar de N-VA zegt dat het om een rekenfout gaat, die snel recht te zetten valt. Hoe dan ook zijn die exacte cijfers heel belangrijk, want de N-VA wil absoluut dat begrotingsevenwicht. De tijd tikt ondertussen snel weg. Over 2 uur moet minister Diependalen op het spreekgestoel te staan van het Vlaams parlement om zijn akkoord daar uit de doeken te doen.
1: Dankjewel, Sisse. En die septemberverklaring kan u live volgen in Villa Politica. Straks dus normaal gezien vanaf 2 uur op VRT1. De provincie West-Vlaanderen krijgt voorlopig een tijdelijke gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen overeenstemming over wie Karel de Caluwe gaat opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangeduid. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk heeft Vooruit recht op de post van gouverneur, maar ook CD&V wil graag de opvolger van de Caluwe leveren. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar volgens Agoria gaat die evolutie te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt algemeen directeur Jolies Demilly.
2: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots, automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
1: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Ze moesten even naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook binnenkregen. Maar intussen zijn ze weer allemaal thuis. Maite Piessen, weten we al meer over wie of wat er achter die aanslag zit?
3: Nee, er is voorlopig geen verdachte opgepakt en de politie onderzoekt de zaak. We konden wel spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Ze zijn intussen terug thuis van het ziekenhuis en ze zijn oké, maar wel erg geschrokken. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is. Ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
1: Ja, en het is al de 4e ontploffing in Antwerpen op een goede week.
3: Ja, klopt. Dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Er waren geen aanslagen of explosies meer geweest. Dat is een tijdje anders geweest. Er was een tijd dat er in Antwerpen wekelijks aanslagen waren, toen duidelijk met een link naar het drugsmilieu. In 2023 viel daarbij zelfs een dode, een meisje van 11. Maar begin vorige week hadden we dan plots terug 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt hier opnieuw een link met het drugsmilieu te zijn, maar dat moet nog worden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
1: Dankjewel, Maite. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt zegt dat ze er alles aan gaat doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in ons land. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar dat land overgaan gebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil is van de patiënt. Als die tekenen van verzet toont, dan kan de euthanasie niet meer doorgaan. Maar dat is niet hoe Vooruit het wil, zegt Kamerlid Jan Bertels.
4: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing over het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
1: Een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord op weg van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers aan boord laten crashen. Jens Frans, wat is er gebeurd?
5: Volgens Israëlische media gaat het waarschijnlijk om een mislukte terreuraanval. De co-piloot zou geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en zou de piloot met een mes hebben gestoken. En daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden door het toestel. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duiklucht van 10 kilometer tot 6 kilometer hoogte. En op dat moment waren in Israël al gevechtstoestellen opgestegen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers, mogelijk andere piloten die toevallig meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig geland in Saoedi-Arabië. De 180 passagiers worden deze middag nog gerepatrieerd naar Israël.
1: Dankjewel, Jens. Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er eerst in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven. En vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Maar de Amerikanen hebben hun doel nooit helemaal kunnen bereiken, zegt Rudy Franks.
6: De architecten van de invasie van de politiek van Amerika toen, die wilden de wereld naar hun hand zetten. Die wilden overal democratieën installeren. Uiteindelijk is er een failed state ontstaan waar Al-Qaeda in Irak en later IS met het kalifaat ontstaan zijn en zich verspreid hebben. Dus dat is het land dat men achtergelaten heeft. Dat is nu min of meer gestabiliseerd, maar wel met veel invloed van pro-Iraanse milities.
1: Er komt in augustus volgend jaar een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes, dat vertelde hij vanmorgen bij Radio 2.
7: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan, in dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
1: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact in het Koning Boudewijnstadion optreedt. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Vanavond en volgende nacht mogelijk intense neerslag, vooral in het westen. Morgen nog buien in het oosten en nog 20 graden. Vrijdag en in het weekend meer zon en maximaal rond 21 graden. We begonnen nog een keer met de Vlaamse begroting. Over minder dan 2 uur wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement. De ministers zitten nog samen. Er is nog discussie over het geld voor welzijn en zorg. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering is het definitief eens geraakt over de begroting. Op minder dan 2 uur voor de deadline slaagde minister-president Matthias Diependalen dan toch in een akkoord te vinden over de laatste details. Sisse Michiels van onze politieke redactie. Hij kan dus nu tijdens een septemberverklaring een begroting in evenwicht voorstellen?
2: Dat klopt en dat zal best wel een opluchting zijn, want het is een moeilijke weg geweest richting dat akkoord. Na een week vol lastige onderhandelingen kondigde Diependalen gisteravond al een akkoord aan dat er uiteindelijk nog geen bleek te zijn. Vooruit en N-VA die kwamen maar niet uit een discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. En dus moesten de ministers vandaag op het allerlaatste nippertje nog eens samenkomen. Volgens begrotingsminister Weitz tonen die oplopende spanningen net aan hoe cruciaal dit akkoord is.
3: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. Eindelijk na 6 jaar.
4: Geen schade?
2: Over een uur stelt Diependalen de begroting dus officieel voor tijdens zijn jaarlijkse september.

0: verklaring in het Vlaams parlement. Ondertussen zijn al heel wat maatregelen bekend, maar straks hebben we dus zicht op alle details en wie er precies impact van zal ondervinden.
1: Dankjewel, Sisse. In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Een explosief kwam aan de voordeur van een woning terecht en veroorzaakte een kleine brand. Maite Piessen, weten we al over wie of wie er achter zit, achter die aanslag?
2: Nee, voorlopig is er geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Een collega kon spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Die zijn intussen allemaal weer thuis. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is. En ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
1: Ja, en het is al de 4e explosie in Antwerpen op een dikke week tijd.
2: Ja, klopt, dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds eind vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Dat was een tijdje anders. Toen was er was een tijd dat er wekelijks aanslagen waren in Antwerpen, toen duidelijk een link met het drugsmilieu. In 2023 is daar zelfs een dode bij gevallen, een meisje van 11. Maar dat was een beetje stilgevallen tot begin vorige week. Dan hadden we 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt nu opnieuw een link met het drugsmilieu, maar dat is nog niet bevestigd, wordt allemaal nog onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
1: Dankjewel, Maite. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil van de patiënt is. Maar dat is niet helemaal hoe Vooruit het wil, dat zegt Kamerlid Jan Bertels.
3: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing omtrent het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
1: De federale regering heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is de onduidelijkheid over de nieuwe wetgeving extra moeilijk. Dat zegt Goedroen Kallewaard van het Ventiel, een organisatie voor mensen met jong dementie.
4: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen, we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
1: Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
5: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot een inwoner uit Oman gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saoedi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
1: Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein van de macht te verdrijven. Vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Irak viert dit als een feestdag en de regering zegt dat het Iraakse leger klaar is om zelf het land te beschermen. Maar het vertrek van de Amerikanen is geen goed nieuws voor de Koerden in het land. Dat zegt Rudy Franks.
6: Ik denk dat vooral de Koerden die in het noorden hun semi-autonoom gebied hebben en die eigenlijk altijd de onderaannemers geweest zijn van het westen in de regio. De Koerden hebben de strijd tegen Saddam Hussein meegevoerd, ook de oorlog tegen IS vooral gevoerd. Zij wachten bang af, want de Amerikaanse aanwezigheid en de basis daar waren toch een soort van garantie, een soort van verzekering voor hen dat ze niet helemaal in de steek gelaten werden.
1: In augustus volgend jaar komt er een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion op de Heizel in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes. Dat vertelde hij vanmorgen op Radio 2.
7: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
1: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact optreedt in het Koning Boudewijnstadion, het grootste stadion van het land met een capaciteit van ruim 50.000 toeschouwers. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. Straks om 2 uur weten we hoe die eruit ziet. Want dan stelt minister-president Matthias Diependalen de begroting officieel voor tijdens de jaarlijkse septemberverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen geeft rond deze tijd zijn septemberverklaring in het parlement. Daarin legt hij de plannen van zijn regering toe voor het komende jaar. Eigenlijk moest Diependalen die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was geraakt. Maar nu is alles dus wel net op tijd klaargeraakt. Heidi van Rompuy, jij bent in het Vlaams parlement.
2: Ja, inderdaad. Ik heb daarnet Matthias Diependalen zijn toespraak uit zijn boekentas zien halen. Dus het zal toch nu tweede keer goede keer zijn voor Matthias Diependalen. Al was dat allemaal natuurlijk wel weer maar op het nippertje. Vooruit trok gisteren nog het akkoord in, omdat ze zeiden dat bepaalde cijfers niet klopten. En dus hebben de kabinetten nog tot op het allerlaatste moment moeten sleutelen aan die begrotingstabel om die helemaal juist te krijgen. Maar nu is alles uitgeklaard, al was dit natuurlijk niet de manier waarop Diependalen graag aan het nieuwe parlementaire jaar wilde beginnen. Heel wat van wat in dat akkoord staat is ook al uitgelekt, zoals het beperken van de kinderbijslag bijvoorbeeld, het besparen op subsidies en het beperken van het extra budget van de lijn. Dus zometeen gaat Vlaams minister-president Diependalen eraan beginnen en dan is het altijd afwachten of we hier misschien nog iets gaan horen dat we nog niet wisten.
1: Dankjewel, afwachten dus. Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
3: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen, omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen.

0: Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
1: De Nederlandse politie heeft twee mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Begin deze maand vielen daar tientallen gewapende mannen het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker van dat huis om het leven en ook twee agenten raakten gewond. De politie deed vandaag ook huiszoekingen in onder andere Amsterdam. In een van de doorzochte woningen hebben agenten twee vuurwapens in beslag genomen en ook een derde verdachte opgepakt. En Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwansen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar ook meer en meer bij ons voorkomen. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. De Aziatische stinkwansen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
1: Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij de plannen van zijn regering toegelicht voor het komende jaar. Heidi van Rompuy, jij hebt alles gevolgd in het Vlaams parlement. Welke beslissingen heeft Diependalen allemaal aangekondigd?
2: Wel, heel wat dingen waren de voorbije uren natuurlijk al gelekt van dat begrotingsakkoord, zoals bijvoorbeeld het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar en dat die dienstenchecks duurder zullen worden. Maar Diependalen heeft het in zijn toespraak ook uitgebreid gehad over het feit dat er bespaard zal worden op subsidies en op de overheid zelf. Zo mag de overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen en er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. Ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen. Het gemeentefonds wordt beperkt. Maar ook belangrijk, er zal niet overal bespaard worden. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen, zei Diependalen.
3: Onderwijs is de groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En daarom kiezen we en blijven we voluit kiezen voor kwaliteit, kennis en kennisoverdracht met sterke ondersteuning van leerkrachten. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Ja, er wordt ook extra geïnvesteerd bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de ouderenzorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
1: Dankjewel, Heidi. En ook de VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. Ook dat heeft de Vlaamse regering bekendgemaakt. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media, Sieltje van Achter van de N-VA, zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. Voor grote sportevenementen, zoals het WK voetbal, kan VRT samenwerken met andere geïnteresseerde omroepen. En tegelijkertijd krijgt VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is gisteren opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt in onderaanneming van de lijn. De vervoersmaatschappij voerde gisteren zelf de controles uit, vlakbij de spooroverweg, waar in mei van dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus. Ook van het Tros Beijaard. Daarbij kwamen

0: de buschauffeur, een begeleidster en 3 scholieren om het leven. Een maand later werd ook al een chauffeur van Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Hij werd op staande voet ontslagen. Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwantsen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar ook meer en meer bij ons voorkomen. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. De Aziatische stinkwantsen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
0: Veel wolken met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien. En dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: won't be the one who's gonna suffer. You are... Classics.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn septemberverklaring afgelegd in het parlement, waarin hij zijn beleidsplannen heeft toegelicht. De regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaan doen.
3: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
2: De Vlaamse regering raakte het maar net op tijd eens over de begroting. Dat kwam omdat Vooruit gisteravond nog een fout had opgemerkt in de cijfers. Vice-minister-president Melissa de Prater van Vooruit is blij dat alles is rechtgezet.
4: Het grote probleem is dat in deze moeilijke oefening hebben we ook heel veel extra budget vrijgemaakt voor onze zorg, maar op een bepaald moment werden die afspraken niet vertaald in de tabel en bleek er plots een heel groot bedrag weg te zijn. Dat kan voor ons natuurlijk absoluut niet. De noden in de zorg zijn bijzonder hoog en dan vechten wij natuurlijk voor elke euro in die zorg. Die fout is ook terug rechtgezet, vandaar ook de vertraging, maar dat is intussen opgelost.
2: De oppositie is bijzonder kritisch over het begrotingsakkoord. Chris Janssens van Vlaams Belang.
5: Ik heb gezien dat er heel veel bedrukte gezichten op de ministerbanken zaten en dat mag natuurlijk niet verbazen als je de voorbije dagen vechtend over straat heb gerold. En als je ziet dat het vertrouwen tussen de coalitiepartners volledig zoek is, dat ze elkaar en het akkoord dat gesloten is niet eens vertrouwen, hoe kan je dan van de Vlaming verwachten dat ze vertrouwen hebben in die regering of in dat begrotingsakkoord?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement nog een debat over het begrotingsakkoord. En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steven Rombout.
6: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
2: In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief in de nacht van zondag op maandag.

0: Maandag. De voordeur van een appartementsgebouw vlakbij het stadspark raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en geeft zijn betrokkenheid toe. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering snoeit in premies en voordelen, maar bespaart niet op onderwijs. En volgens de Israëlische regering is vanochtend een terreuraanslag op een vliegtuig vermeden. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Volgend jaar gaat het om een besparing van bijna 2 miljard. Tot in 2029 moet er in totaal 3 miljard worden bespaard. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring in het Vlaams parlement.
2: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
3: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor elke Vlaming. Dat was de boodschap van Diependalen hier. Daarom wordt er bespaard op de kinderbijslag, op de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de overheid zelf.
2: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
3: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
2: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
3: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De Vlaamse regering vond maar op de valreep een begrotingsakkoord. En dat is ongehoord, zegt Stefanie Dozen van Anders uit de oppositie.
4: En je zei het er nog niet. En daarom kom je ertoe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan.
3: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
1: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters en dat zal zeer moeilijk worden.
5: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
1: En ook de openbare omroep zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steve Rombout.
6: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
1: Volgens de vakbonden bij VRT is dit de zoveelste besparing en is het voor de openbare omroep onmogelijk om op die manier voor te werken. De bonden beraden zich over acties. Mark Barlow van de Liberale Vakbond.
7: Het is geen kaasschaafoperatie meer, het is eigenlijk een hakbijloperatie. Die 10 miljoen die ze nu voor ogen hebben om te besparen, dat komt bovenop 16 miljoen die al moeten bespaard worden in het kader van lopend beheersovereenkomst. En eigenlijk de VRT wordt alsmaar meer

0: structureel ondergefinancierd.
1: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Jens Fransen, weten we intussen nog meer?
2: Maar het lijkt dus echt wel steeds duidelijker om een mislukte terreuraanslag te gaan. De piloot op die vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen dus met een mes zijn medepiloot aan, die daarbij zwaar gewond raakte. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door andere passagiers. Gelukkig, bij die andere passagiers zaten piloten van dezelfde maatschappij en die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, konden ze dat toestel weer rechttrekken en veilig een noodlanding uit in Saoedi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saoedi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische passagiers die zijn intussen tijd weer op weg naar Israël.
1: Dankjewel, Jens. In de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in de staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. En we halen dan 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de Vlaamse overheid zelf, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Een goeie avond. VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de valreep heeft de Vlaamse minister-president zijn begroting kunnen voorstellen. Er wordt fors bespaard, maar niet op onderwijs. En volgens Israël is vanochtend een terreuraanslag vermeden op een vliegtuig met 150 mensen aan boord. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
2: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
3: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
2: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
3: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
3: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van GroenLinks.
4: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
1: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters.
5: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
1: En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Minister van Media Sieltje van Achter van de N-VA stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere geïnteresseerde omroepen, zegt de minister. En tegelijkertijd krijgt VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. De vakbonden bij de openbare omroep zijn boos. Dit is de zoveelste besparing en voor VRT is het onmogelijk geworden om op die manier voor te werken. Dat zegt Mike Barlow van de Liberale Bond.
6: 3-4 jaar geleden hebben we een groot transformatieplan achter de rug gehad. We hebben hier meer dan 100 voltijdse equivalenten verloren, plus dan nog eens bijna 100 die overgegaan zijn naar de private sector, naar de uitbesteding van thuis. Het water staat echt aan onze lippen. De werkdruk is hier enorm verhoogd.
1: De vakbonden beslissen morgen over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Het Tros Beijaard rijdt in onderaanneming van de lijn en de lijn voerde zelf controles uit bij de spoorwegoverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van diezelfde maatschappij. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 scholieren om het leven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt nu ook de voorbereidingswerken stil voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventulus in Brugge. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar Vlaanderen moet brengen. Een deel van die lijn gaat onder de grond, maar ook een deel boven de grond. En daar is veel protest.

0: tegen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet goed in beeld gebracht. Eerder moest netbeheerder Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendeleden tijdelijk stoppen. De schorsingen zijn wel tijdelijk. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwand. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar duikt de laatste jaren ook meer en meer op bij ons. De Aziatische stinkwand prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die misgroeien en niet meer te consumeren zijn. In Italië hebben de diertjes al heel wat schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
1: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
0: De Nederlandse schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is, zeg maar, mijn ding. In Vlaanderen werd ze ook bekend door haar deelname aan de slimste mens ter wereld in 2012. In de Nederlandse versie van het programma is ze momenteel te zien als jurylid. Cornelissen is 50 jaar geworden. Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Ja, Jens Franse, wat weten we al meer?
2: Het lijkt steeds duidelijker dat het echt om een mislukte terreuraanslag ging. De piloot op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen met een mes zijn medepiloot aan. Die raakte zwaar gewond. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door passagiers. Gelukkig, bij die passagiers zaten ook nog andere piloten van dezelfde maatschappij. En die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, weer rechttrekken en veilig een noodlanding uitvoeren in Saoedi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saoedi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht en de Israëlische passagiers die zijn intussen tijd net weer geland in Israël.
0: Dankjewel, Jens. En in de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening is gehouden met haar jeugd, waarin ze misbruikt en verwaarloosd werd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee die de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien, soms ook onweer, bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wisselvallig, met wolken en opklaringen, hier en daar wat regen en 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen en op de openbare omroep, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live.
1: Matthias Diependalen heeft de maatregelen vanmiddag voorgesteld in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Het gaat om een besparing van in totaal 3 miljard euro tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
2: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
3: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
2: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
3: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
3: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van GroenLinks.
4: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
1: En door de besparingen zullen dus ook de gemeentebesturen minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Zo zal Gent op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Schepen Christophe Peters.
5: CD&V is vervallen tot een antistedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering. Want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. En het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. En wat mij ook enorm verbaast is dat de N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren.
1: Nog een besparingsmaatregel is dat dienstenchecks duurder worden. Een dienstencheck zal vanaf volgend jaar 12 euro kosten in plaats van 10. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaarvoorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis kwamen gereden. Die wordt gebruikt door de Verenigde Staten om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de VS zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen en we halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt hij die
2: Radio 1 Classics live.
1: Die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen.

0: Radio 1 Classics live.
1: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
2: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie. Dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
1: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaarvoorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Caluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Broens, die zijn zieke collega Krivits verving.
3: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
4: Proficiat.
3: Dank u wel.
1: Surdiacour was de kabinetschef van de Caluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

is the law. Give me the ring. Give me dream child. Do you hear me?

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongeren 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
3: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn bovenop de besparingen van de studietoelagen.
2: Het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk
0: Radio 1 Classics live.
3: Ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden en voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn bovenop de besparingen van de studietoelagen.
2: Het zou gaan over

0: Radio 1 Classics live.
1: Is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
2: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen, de einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht, zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar. Engie. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK-voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaalde de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaalde in ons tv-journaal.
2: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
1: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
3: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studie.
4: Radio 1 Classics live.
3: Voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij

0: Radio 1 Classics live.
1: Spaart, wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
2: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
3: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
4: Er is een montée de la violence.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
4: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
3: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
4: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
3: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
2: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
2: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
3: Il y a une montée de la violence.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
3: Des véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
2: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
3: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
2: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan.
0: Radio 1 Classics live.
1: Tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen.

0: Radio 1 Classics live.
1: Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
2: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
3: Il y a une montée de la violence.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
3: Des véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
2: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
3: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
2: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Diange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie.
0: Radio 1 Classics live.
1: Is een ruzie met een nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo in

0: Radio 1 Classics live.
1: Na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goeie nacht.
0: Radio 1.

Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog. Vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met de onweer? Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuist naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
2: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
3: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot ik eigenlijk verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
4: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
1: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten omdat ze vreesden voor een te grote mediaconcentratie. Maar uiteindelijk troffen ze een schikking. En die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog, regen vannacht. In het westen kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht. Minima rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land en het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.